0: vanochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Sef. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het evenement Swinging Boxmeer vond na 15 jaar afwezigheid weer plaats op Hemelvaartsdag met live blaas- en percussiemuziek op 8 locaties in het centrum. Het Wordwa uit Kuik won de Jan Tunnissen Swinging Sfeerbokaal. Centrummanager Koen de Klein speelde een belangrijke rol in de heropleving van het evenement. JVC Kuik speelt zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd met het huidige logo na 95 jaar. De club fuseert met Siol en gaat verder als VV Kuik. Voorzitter Robert Vredeveld benadrukt de gezamenlijke toekomst en de waarde van de clubgeschiedenis. Activiteiten ter gelegenheid van het afscheid zijn gepland. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijnen en Herman van Gaal een gevarieerde top 30 met zowel klassiekers als minder bekende nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Harry Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener. Right.

0: Er is vanochtend ruimte voor de zon. Er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markeshauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markeshauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei.
8: Als werken en verlies elkaar raken.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het evenement Swinging Boxmeer vond na 15 jaar afwezigheid weer plaats op Hemelvaartsdag, met live muziek op 8 locaties in het centrum. De Jan Tunnissen Swinging Sfeerbokaal werd uitgereikt aan Het Wordt Wa uit Kuik. Centrummanager Koen de Klein speelde een belangrijke rol in de heropleving van het evenement. JVC Kuik speelt zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd met het huidige logo, na 95 jaar. De club fuseert met SCOL en gaat verder als VV Kuik. Voorzitter Robert Vredeveld benadrukt de gezamenlijke toekomst en het behoud van de clubgeschiedenis. Activiteiten ter gelegenheid van deze mijlpaal zijn gepland. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijnen en Herman van Gaal een top 30 met zowel bekende klassiekers als minder bekende nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het evenement Swinging Boxmeer vond na 15 jaar afwezigheid weer plaats op Hemelvaartsdag, met live muziek op 8 locaties in het centrum. De Jan Tunnissen Swinging Sfeerbokaal werd uitgereikt aan Het Wordt Wa uit Kuik. Centrummanager Koen de Klein speelde een belangrijke rol in de heropleving van het evenement. JVC Kuik speelt zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd met het huidige logo, na 95 jaar. De club fuseert met SCOL en gaat verder als VV Kuik. Voorzitter Robert Vredeveld benadrukt de gezamenlijke toekomst en het behoud van de clubgeschiedenis. Activiteiten ter gelegenheid van deze mijlpaal zijn gepland. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijnen en Herman van Gaal een top 30 met zowel bekende klassiekers als minder bekende nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice.
9: Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik.

0: is nieuw. Op Omroep Land van Kuik.
1: Soms is het leven even te veel en wil je gewoon ergens onderduiken. Sanne Hans begreep dat gevoel precies en kroop de studio in om deze ode aan je veilige haven te schrijven. Of dat nu bij je beste vriend is, je partner of gewoon thuis op de bank. Dit is de plek waar je je masker mag afzetten. Recht uit het hart en met die heerlijke, rauwe stem die we zo goed van haar kennen. Schuilen is de nieuwste van Miss Montreal bij Omroep Land van Kuik.

0: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Media.

mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
12: Land van Kuik. Het start zijn voor het begin van je weekend.

Maandje geleden werd bekend dat ze op wereldtour gaat. En ze doet ook Amsterdam en Brussel aan. Op 26 oktober in Botaniek in Brussel. En op 29 oktober staat ze in de Melkweg in Amsterdam. Never be the same again, hoorde je van Melanie C hier bij Omroep Land van Kaak. Daarvoor nog Rheingold aus Deutschland. Een Dreiklangsdimensionen. 1982. Goedemorgen. Het is 11 minuten over 9. Het is de weekendtrekker voor zaterdag 16 mei. Premier Jette ontvangt samen met het koningspaar de Indiaanse premier Modi. Als onderdeel van zijn tweedaagse bezoek aan Nederland. Jette en Modi tekenen later op de dag een samenwerkingsovereenkomst. Er wordt gevoetbald. Willem II speelt om 8 uur vanavond tegen Almere City in de halve finale van de play-offs om een plek in de Eredivisie. De eerste wedstrijd die eindigde al in een 0-1 overwinning voor de ploeg uit Tilburg. Vanavond is dus de wedstrijd in Tilburg. En de Britse zanger Harry Styles die treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena. Het is zijn eerste concert van de 10-delige reeks. 10 keer Johan Cruijff Arena voor Harry Styles. Ja, en ik heb zo her en der gehoord dat er nog heel veel kaarten over zijn. Dus je kan er nog naartoe, hè? Naar de Johan Cruijff Arena. En de halve finale is om het landskampioenschap hockey bij de vrouwen staat op het programma. Titelhouder Den Bosch speelt om 2 uur tegen Kampong en SCAC. Om 4 uur tegen Amsterdam. En die laatste wedstrijd is dus ook op tv te zien. En dat is dus vanmiddag. Vandaag is het de dag, tenminste de dag van de whisky. Ja, dat, zo is het omschreven, de dag van de whisky vandaag. Wereld Whisky Dag. Als je een zware, stressvolle baan hebt, zoals wij hier op de redactie van Omroep Land van Kuik, heb je soms een goede borrel nodig. Na een tijdje voldoet een biertje of twee niet meer. En grijp je dan meteen naar de fles, dan wordt whisky een goede oplossing. Er zijn dan natuurlijk ook nog mensen die gewoon van de volle, warme smaak houden en werkelijk daarvan kunnen genieten. Wereld Whisky Dag vandaag. En verder de dag van de aangeboren glycorifagestoornis. Whiskydag vandaag. Dag van het samenleven in vrede en de dag van het licht. En vanavond is ook het Eurovisie Songfestival. En wij doen niet mee. Hey, word eens wakker. België wel trouwens. Hey, word eens wakker. En Finland gaat waarschijnlijk winnen. Hey.

0: Half Gold van Neil Young, hier bij Omroep Land van Kuik. Dat was niet helemaal volgens planning, maar oké. Okay. Anne van Eyck daarvoor met Leef.
1: Ja. Land van Kuik. Ja. Agenda.
0: Soms gaan er dingen fout hier, hè. Dat moet je niet vergeten. Het is 9:09. Je luistert naar Omroep Land van Kuik met de agenda voor dit weekend. Tijdens het Minitrax weekend zijn er talloze Duitse motoren, personenvoertuigen, vrachtwagens, halfrupsen en panzervoertuigen te bewonderen. Vooral afkomstig van de Wehrmacht. De Duitse voertuigtechniek was in die tijd vaak kwalitatief beter dan de geallieerden. Bij Militrex laten ze zien dat soms ook letterlijk, want deze voertuigen rijden rond op het speciale 1,5 kilometer lange parcours in het Museumpark. Wilt u de techniek van dichtbij ervaren? U kunt zelf meerijden. Kaartjes hiervoor zijn tijdens het evenement te koop. Entreekaarten zijn nu al online te koop. Ga even naar de website. Dat is oorlogsmuseum.nl. En voor meer informatie kunt u een e-mailtje sturen naar info@militrex.nl. Vanaf 9 uur te bewonderen en morgen ook nog. En sinds januari 2024 kunnen basisschoolkinderen van 9 tot en met 12 jaar teken- en schildercursussen volgen bij Kinderkunstatelier Kuik. De lessen worden gegeven door Erik van Schipstal, een gepensioneerde leraar basisonderwijs. Kinderen maken in zijn atelier op een speelse manier kennis met de wereld van tekenen en schilderen. Ze ontdekken daar de verschillende mogelijkheden van teken- en schildermaterialen zoals potlood, houtskool, krijt, inkt, plakkaat, acryl en aquarelverf. Ook leren ze de technieken van het tekenen of schilderen van een portret, landschap of stilleven. Tijdens deze lessen komen de kinderen in aanraking met beeldelementen zoals kleurenleer, perspectief en compositie. Ook werken van kunstenaars worden bekeken en besproken. 16 en 17 mei wordt het atelier Het Pakhuis in Kuik een expositie waar de werkstukken van de deelnemende kinderen te bewonderen zijn. En dat is vanaf 12 uur aan de Kerkstraat 12 in Kuik bij Stichting Beelden en Heemtuin Kuik. Gemeenschappelijke Wonendag is een landelijke open dag waarbij woongemeenschappen door het hele land hun deuren openen. Elk jaar doen tientallen woongemeenschappen mee, van kleine woongroepen tot grote ecodorpen. Een dag om te laten zien hoe waardevol gemeenschappelijk wonen is. Voor elkaar gaat dat organiseren in Boksmeer aan de Pastoorsbiest. En dat is vandaag tussen 2:30 en 4:00. Dan is er nog Ladies Night, een geweldige avond met een muziekbingo voor alleen maar dames. Een heerlijk glas Prosecco bij binnenkomst, de lekkerste plaatjes om helemaal bij los te gaan. Een onvergetelijk avondje met je vriendinnen, zussen, moeder, buurvrouw, et cetera, et cetera. Een loterij met nog meer leuke prijzen. Kan je doen bij Café Toebes aan de Grote Straat in Kuik. Vanaf 7 uur is de opening. En voor meer informatie ga je naar cafetoebes.nl. Er zijn nog veel meer activiteiten in de regio dit weekend. Als je wil weten wat allemaal, dan kan je even naar de website. En dat is www.landvankuik.nl.

0: Dit is de single van Gracie Abrams en Hit the Wall hier bij Omroep Land van Kuik. Dat is enkele jaren geleden. Dan moesten we Gracie Abrams zag voorstellen aan de dochter van filmproducent G.G. Abrams. Maar ondertussen gaan de deuren minstens zo snel open wanneer de Amerikaanse zich met haar eigen naam aankondigt. Na het verschijnen van het tweede langspeler The Secret of Us, kort nadat Abrams voor Taylor Swift mocht optreden tijdens de Eras Tour, kwam de carrière van de artiesten in een behoorlijke stroomversnelling. Ze verkochten Vos Nationaal uit. Een afgeladen weide op Rocht Werchter. Dus bewezen heel wat mensen die ze mobiliseerden voor haar emotioneel geladen popliedjes. En dit is de nieuwste single Hit the Wall. En waarschijnlijk gaat het ook weer een hele grote hit worden. Wie weet, Gracie Abrams is bij Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: En daarvoor nog Nova Star trouwens, met Wrong. De rechtbank heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij kreeg de straf voor het verbergen van een lijk en het produceren van amfetamine in een drugslab in België. S. ging in 2025 in oktober naar het lab om een vriend te helpen met

0: productie van de drugs. Zijn vriend werd ontwel door het inademen van de giftige dampen en overleed ter plekke. De opdrachtgevers van de mannen wilden het lijk wegwerken en S moest met het lijk in een auto naar huis rijden. Hij hield het lichaam daar 3 dagen verborgen, tot anderen het in een andere auto legden en wegbrachten. Waarschijnlijk wilden ze tevergeefs de auto in te water laten, maar dit lukte niet. Uiteindelijk vond de voorbijganger de auto met het lichaam erin en dit was het gevolg. De gemeente Land van Kuik kondigt nieuwe maatregelen aan tegen de geelpoothoornaar. Het aantal van deze insectensoorten neemt explosief toe. Zowel de natuur als boeren ondervinden hier last van. De geelpoothoornaar, voorheen bekend als de Aziatische hoornaar, geldt als de hoofdpijndossier voor natuurbeheerders en boeren. Omdat het insect in Azië veel natuurlijke vijanden heeft, kan het zich razendsnel voortplanten. Door het steeds warmer klimaat voelt het dier zich in Nederland tegenwoordig goed op zijn plek. En bovendien zijn hier geen natuurlijke vijanden. En het einde van een voetbaltijdperk. Na 95 jaar speelt het eerste elftal van JVC Kuik vanmiddag een laatste thuiswedstrijd met het logo van JVC op de borst. Vanaf volgend seizoen fuseert het Kuikse club met buurtvereniging Siol en gaan zij verder onder de naam VV Kuik. Het heeft iets speciaals om JVC in die kleuren op het hoofdveld te zien spelen. In de jaren 80 zaten we daar als kleine jochies al langs het veld. Ik ben gewend om in het rood-wit te voetballen. Dat moet wel wennen, aldus JVC-voorzitter Robert Vredeveld. De Kuikenaar is al sinds zijn 5e lid van JVC. Gelukkig krijgen we er wel een mooi nieuw tenue voor terug. Vanmiddag is dus de laatste thuiswedstrijd van JVC Kuik. In het volgende uur een compleet overzicht van de sportagenda. Het weer, er is een afwisseling van zonnige perioden en regenbuien met maxima van 12 tot 15 graden. Het is fris voor midden mei. Ook morgen en begin volgende week komt het dagelijks tot regen of een bui. De temperatuur gaat stapsgewijs omhoog naar zo'n 19 graden op woensdag. En later in de week wordt het droog, overwegend zonnig en nog een aantal graden warmer. Files en flitsers van de verkeersinformatie. Er is niet heel veel aan de hand hier in de regio. Mocht je toevallig toch een flitser hebben gezien of verkeersonderhoud, meld dat dan. En dat doe je dan op 0485-381-777.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
0: Muziek zometeen van Somber. Homewrecker komt eraan, de nieuwste single. En eerst gaan we even naar Schotland. Lulu en Shout komt eraan.

podium lijkt hij een stuk dynamischer te zijn dan op zijn album. Summer hoorde je. En de nieuwste single, Home Wrecker. Ja, nieuwste single. Zijn nieuwste single staat ook alweer in de tipperaden, begreep ik. Potential heet die plaat. En het zal me niet verbazen als hij ook weer in de top 40 terecht gaat komen. Summer dus. Daarvoor nog Lulu en Shout. En we gaan eens even kijken wat er allemaal in de regio speelt. Onder het toeziend oog van ruim 670 bezoekers gingen zondag, vorige week zondag, meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. Tijdens dit evenement werden bovendien 4 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren. Vooral gezinnen met kinderen waren aanwezig. De eerste weidegang staat bekend als interessant gedrag van koeien die na een periode op stal weer naar buiten gaan. Daarbij rennen en springen ze ook door de wei, wat door aanwezigen omschreven wordt als dansen. Dit gedrag ontstaat doordat de dieren meer ruimte krijgen om te bewegen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Er is een reportage van te zien. En na ruim 15 jaar afwezigheid vond op Hemelvaartsdag het evenement Swinging Boxmeer weer plaats. Op 8 verschillende plekken in het centrum van Boxmeer klonk live blazen percussiemuziek. De Jan Tunnissen Swinging Sfeerbokaal, vernoemd naar de grondlegger van Swinging Boxmeer, werd uitgereikt aan het Wortwa uit Kuik. Een wisseling van de wacht, het bestuur en de evenementencommissie betekende na 2011 het einde van het evenement. En 15 jaar later is de draad alsnog weer opgepakt. Centrummanager Koen de Klein speelde een rol in de heropleving van het evenement. Ik kwam in gesprek met de organisatie van partijen en destijds de Joekels en de Ster. En met hen besprak ik waarin we nog samen zouden kunnen optrekken om sfeer te maken in het centrum van Boxmeer. Toen attenteerden ze me op Swinging Boxmeer en kwamen we tot de conclusie dat we de handen weer ineen moesten slaan om een nieuw leven in te blazen. En ook daar is een reportage van te zien. En de Schouwburg Kuik heeft het programma voor het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd in een volle zaal in de voorproeverij. In totaal staan 170 voorstellingen op de agenda, variërend van muziek, cabaret, toneel, dans en jeugdtheater. Van de 170 voorstellingen zijn er 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Daarnaast biedt de Schouwburg een ruimte aan toneel, dans, theatercolleges en jeugdvoorstellingen. Ook amateurverenigingen en regionale orkesten krijgen komend seizoen een podium op, in Kuik, in de Schouwburg in Kuik. Dit en veel meer reportages zijn te zien op Omroep Land van Kuik TV. En op onze eigen website, dat is omroeplvc.nl. Daar staat ook alle informatie op die je wilt weten over deze hele grote regio. Voor het Land van Kuik met de Kuik, Boxmeer, Sint-Antonis, Mil, Sint-Hubert en Graven. 90.000 man sterk, hé. Ongelooflijk. Ongelooflijk.

Je komt ze tegen, die pareltjes die je bijna nooit hoort op de radio, zoals deze van Empire of the Sun. Alive hoorde je uit 2013 alweer. Daarvan Affection Factory en Feels Like Heaven op 10 voor 10. Even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden van 16 mei. En dan hebben we het over het muziekverleden. 16 mei 1980, gitarist Brian May van Queen zakt op het podium in elkaar. Hij bleek uiteindelijk hepatitis te hebben. En Elvis Costello trad op 16 mei 1986 in Dublin in het huwelijk met Caitlin O'Riordan. Elvis Costello en de bassiste van de Pogues waren verliefd geworden in de tijd dat Costello een album voor de Pogues produceerde. Op 28 november 2002 maakte zanger bekend dat zij gescheiden zijn, zoals dat zo vaak ging. En op 16 mei 2006 trad Bruce Springsteen op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Hij werd tijdens het concert dat deel uitmaakte van zijn Seeker Sessions Band Tour begeleid door de 17-koppige Seeker Sessions Band. En in 1953 Billy Haley en zijn Comets komt de Amerikaanse hitlijst binnen met het nummer Crazy Man Crazy. Het is het eerste rock'n'roll nummer dat de hitparade binnenkwam. De hoogste positie die de plaat bereikte was de 6e plaats. En in Europa verscheen op 16 mei 1975 de single Listen to What the Man Said van Paul McCartney en Wings. De single is de voorloper van het album van Venus and Mars dat vanaf 27 mei in de platenwinkels lag. En Paul McCartney en Wings en Listen to What the Man Said klonk zo. Oh nee, dat is een andere. Dat is een andere. Zo klonk die. Listen to what a man said. Het was 1975. Goed, dan de nummer 1 in de Billboard Hot 100 voor 16 mei 1987. Het was het eerste nummer voor de band U2. Dat ook meteen de eerste werd die daar beter deed dan in Engeland. Daar haalt Widow Without You de 4e plaats. In Nederland blijft de single steken op de 2e plaats. Het nummer komt voor in de talloze films en series Widow Without You. De alarmschijf van 16 mei 1987, u hoorde hem al even. Strange Love is een nummer van de Britse band Depeche Mode. Het is de eerste single van het 6e studioalbum Music for the Masses. Met Strange Love scoorde Depeche Mode een hit in Europa. En in Amerika behaalde het in 1988 de remix de hitlijsten. En Strange Love, ik zal hem nog even terughalen, klonk zo.

Deep Purple met Strange Love. De jarige voor vandaag. Vandaag is niemand minder dan Barbara Lee jarig van de Chiffons. Verder zie ik staan Richard Page van Mr. Mister. Hazel O'Connor, ook een zanger uit Engeland. Janet Jackson, vandaag jarig. Ik zie Will White staan van de Propeller Heads. Laura Pausini uit Italië is vandaag jarig. En Billy Crawford is vandaag ook jarig. En ook Simon Keizer van het duo, voormalige duo Nick en Simon. Nummer 1 van de top 40 van het verleden. Simon & Garfunkel met En Condor Pasa uit 1970. Bucks Fizz met Making Your Mind Up stond in 1981 op 1 in de Nederlandse top 40. Mr. Big met To Be With You. In 1998 stond Casey & Jojo op 1 met All My Life. 92 trouwens voor Mr. Big. 2009 Lady Gaga met Pokerface. Kenny B met Parijs in 2015. En The Weeknd stond op 1 in 2020 met Blinding Lights. Huidige nummer 1 is Alex Warren met Fever Dream. En hij sloeg er 1 over. Dat was in 1987 dit instrumentale meesterwerk van Jan Hammer. Crockett's Team. Hoor je tot de tijd zijn van 10.

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
6: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
9: Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Omroep Land van Kuik, verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 staat 11 minuten vertraging tussen Ouddijk en de Nederlandse grens. 2,5 kilometer, 11 minuten dus. De A15 staat tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 3,5 kilometer, 5 minuten vertraging. Dan staan er flitsers op de A2 bij Bokstel tussen Den Bosch en Eindhoven bij 127,8. En op de A58 bij Tilburg tussen Breda en Tilburg bij 45,4. Mocht u zelf een flits hebben gezien, geef ze door. En dat doet u dan op 0485-381-777.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
15: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
16: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega-Expo. Business in momentum.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. In de auto. Thuis. Of bij je grootmoeder op de koffie. De weekendwekker op Omroep Land van Kuik.

0: 2002. Ja, zo lang is hij al bezig. Enrique Iglesias. Escape hoorde je aan het begin van de tweede uur van deze weekendtrekker voor zaterdag. Zaterdag 16 mei 2026. Sportweekend met de laatste speelronde in de Eredivisie. Max Verstappen bij de 24 Hours of Nürburgring. De 20 uur van de Nürburgring. En de Giro d'Italia belooft het een boeiend sportweekend te worden. Vandaag bijvoorbeeld is de tweede etappe van de ronde van Baskeland. Verder zijn de Diamond League atletiekwedstrijden in Shanghai. De start van de 8e etappe van de Giro d'Italia. Verder is vandaag dus ook de 24 uur van de Nürburgring met onder andere Max Verstappen. En dat heeft gezorgd voor een toeloop aan fans ook. En de Formule E-wedstrijd in Monaco, die is vandaag ook. Morgen 9 duels in de Eredivisie met onder andere PSV tegen FC Twente. Verder staat vandaag ook de wedstrijd op het programma tussen Willem II en Almere City. Dat is de return in de halve finale voor de play-offs om promotie. Willem II neemt daarbij een 1-0 voorsprong. En de winnaar daarvan die speelt tegen de nummer 16. De uiteindelijke nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt Telstar of FC Volendam. Dat is ook een wedstrijd die morgen dus plaatsvindt. En Suzanne en Freek die zijn gisteravond aan een uitzonderlijke reeks van maar liefst 10 concerten van het Gelderdoom in het Gelderdoom begonnen. Het stel stond meermaals stil bij de situatie van Freek die ongeneeslijk ziek is, maar besloot vooral uitbundig het leven te vieren. Ik heb wel 1000 keer geprobeerd me voor te stellen hoe het zou voelen om hier vanavond te mogen staan. Dat vertelt Freek na het eerste nummer. Met Suus gaat het goed. Met kleine Sef gaat het goed. Die ligt lekker te slapen thuis. Dat zegt hij over hun zoontje die afgelopen december werd geboren. En we gaan ze natuurlijk even draaien zometeen. Alle concerten uitverkocht gewoon, hè?
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
2: Daan Janssens, de Weekendwekker. Omroep Land van Kuik.

0: Jonas Blue en Malev, An Edge of Desire. Nieuwste single van Jonas Blue. Je kent hem onder andere van Mama. En Suzanne Frake hoorde je daarvoor met Onderweg naar Later op 10 minuten voor half 11.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
0: Op zaterdag 16 mei vanavond dus gaat het dak eraf in de Lambertuskerk in Beers. Van 8 tot 1, dat is middernacht, na middernacht, kan ze non-stop de vetste 90s hits door de speakers. Denk aan de Backstreet Boys, Too Unlimited, de Spice Girls, de Party Animals, de Venga Boys en alles daartussenin. Feest-DJ Joost zorgt voor de ultieme throwback vibes. Legendarische Kuukse musketeers maken het feest compleet. Verwacht foute dance moves, hakken alsof het 1996 is. Meezingers waar je kippenvel van krijgt en de sfeer die je rechtstreeks terugbrengt naar de jongere jaren, de 90s. In de Lambertuskerk en de Kerkenveld in Beers vanavond vanaf 8 uur. Lachen, gieren, brullen op deze Tompatersavond, dat kan tijdens One Klets Part 2 in Oplo. Geen diepere gedachten, maar slap gekletst door buurtreders zoals Frans Bevers, Twan van Oers, Daniel Schmitz, Iveke van Gerwen. En met woordspelingen, grappen en poëtische verhalen laten ze de buikspieren kraken van het lachen. Oef zou er over kunnen zingen. En misschien doen ze dat ook wat. Wel, wat een kwats. Dus vanavond, wanneer klets in Oplo aan het Openlichttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat in Oplo. En voor kaarten zou je even kunnen kijken op de website graancirkeloplo.com. En al bijna alle nonnen van een klooster het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingewisseld, komen de 5 overgebleven zusters in financiële problemen. Ze bewegen hemel en aarde en een benefietsavond lijkt dan de oplossing, maar die loopt al snel uit de hand als ze elke non haar eigen belang niet onder stoelen of banken blijkt te steken. Het verhaal over Nonsens, een hemelse musical, is vanavond te zien in de Schouwburg in Kuik vanaf 8 uur. En voor tickets ga eventjes naar www.schouwburgkuik.nl. Morgen dan is het zondag 17 mei en dan is er ook van alles te doen. Het koffieconcert op de Brink in Sint-Antonis. Militracks 2026. Tijdens het Militracks weekend zijn er talloze Duitse motoren, personenvoertuigen, vrachtwagens, halfrupsen en panzervoertuigen te bewonderen in Overloon rondom het museumpark in Overloon. De kofferbakverkoop in Beugen is morgen. 4 keer per jaar wordt dat georganiseerd en dat is dan weer te doen aan het Kerkplein. Vanaf een uur of 9. De stoepverkoop in Graven West is morgen ook. Struinen in de wijk opnieuw in een grote gezellige marktplaats tijdens de stoepverkoop in Graven West. Na het succes van 2 jaar geleden en eerdere jaren pakken bewoners dit jaar weer enthousiast uit. Met tweedehands schatten, zelfgemaakte spulletjes en leuke koopjes voor jong en oud. Het is te doen aan de burgemeester Fiklaan 2. Voor meer informatie ga even naar Graven West stoepverkoop. /home. En dat doe je dan of via de website van landvankuik.nl. Daar staan nog veel meer activiteiten op. Als je dit allemaal na wilt lezen, landvankuik.nl of omroeplvc.nl.

0: Love Affair and Everlasting Love. Ik kan ook de versie van Jamie Cullum draaien, maar dat is niet origineel, hè? Dat is niet origineel. Het is precies 10:30.
1: Dit is de Sportagenda voor komend weekend.
0: Er wordt dit weekend onder andere gehandbald. MHV 81 uit Meel speelt vanavond thuis tegen ZAP uit Brezant, Noord-Holland. Dus hij begint om 7 uur in sportcentrum De Looierij in Meel. En het gaat om een plek in de eredivisie. MHV probeert de degradatie te voorkomen. Dan wordt er gehockeyd morgen. De dames van Boksmeer die spelen om 12:45 bij Hoco in Oosterwijk. Terwijl de dames van Sivicum uit Kuik in dezelfde klasse op bezoek gaan in Veldhoven bij Basco. Om 14:45 speelt Sivicum uit Kuik een uitwedstrijd bij Maastricht. De wedstrijd begint om 14:45 en het is in de tweede klasse bij de heren. Dan wordt er gevoetbald. Vanmiddag speelt JVC Kuik zijn laatste thuiswedstrijd als JVC Kuik. Spelen thuis tegen GJS uit Dalem. Morgenmiddag speelt Volharding thuis tegen EFC uit Eersel. Volharding probeert nog om degradatie te voorkomen. Maar EFC doet dat ook. Wordt een spannende wedstrijd daar in Vierlingsbeek. In de derde klasse speelt Groesbeekse Boys tegen Olympia 18 uit Boksmeer. Speelt Zes Langeboom tegen Leones. En EGS 20 speelt thuis voor plek 2 tegen Brakkestein uit Nijmegen. En verder speelt VBC 25 het Vianen Beers tegen DVOL uit Lent. In de vierde klasse onder andere op het programma de wedstrijd tussen DSV en Milsbeek. Dat gaat om het kampioenschap. Wint DSV uit Sint-Antonis, dan is het kampioen. Wint DSV niet, dan moet Juliana Mil winnen om alsnog kampioen te worden. Ze spelen een uitwedstrijd bij Constantia in Wanrooij. Verder nog op het programma Hapse Boys tegen Astrantia, DWSA tegen de Zwaluw en Vios 38 tegen Agatis. In de vijfde klasse speelt Amerika tegen Toxandria, Merselo tegen Holteesmacht, SVS tegen Sandbeek en VCO tegen Gassel. Morgenmiddag, zondagmiddag live met de collega's van Omroep Venraai. Er is een afwisseling van zonnige perioden en regenbuien. Met maxima van 12 tot 15 graden is het fris voor het midden mei. Ook morgen en begin volgende week komt het dagelijks tot regen en een bui. Temperatuur gaat stapsgewijs omhoog naar zo'n 19 graden op woensdag. En later in de week wordt het droog, overwekend zonnig. En ook nog een aantal graden warmer. In echt hagelde het gisteren.

0: in Reuven schijnt de zon, zo hoor ik net. Zometeen muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. De gloedje nieuwe single komt eraan na de Goo Goo Dolls en Slide.
1: Omroep Land van Kuik.

Wat is die goed, deze van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It, hoorde je. Nieuwste single die in de tipperaden staat en wat echt een hele grote hit gaat worden. Voor de Goo Goo Dolls en Slide. Maakt het 10 minuten over 10:30. Tijd om een plaat te gaan draaien uit het Land van Kuik de Wonder. Dat doen we elke week rond dit tijdstip. Draaien we een plaat uit het Land van Kuik de Wonder. Nadat we aan het Land van Kuik de Wonder rad hebben gedraaid. En dat doen we nu. Rad draait inmiddels rond. En dan kijken we even waar die op terecht gaat komen. En dat is altijd een goede plaat. Hoe dan ook. En we komen weer uit de regio. Vorige week was dat volgens mij ook al. Of vorige keer. Toen draaiden we Bieke uit Graven. En nu draaien we een plaat. En we hebben het er eerder nog over gehad. In deze uitzending. Over Oef. Annemarie. Dat is de plaat die je gaat horen. Oef, de band uit Oplo. Een lokale band die al een tijdje volgens mij ook niet meer actief is. Maar misschien ook wel weer wel. Wie zal het zeggen? Oef en Annemarie hoor je nu. Nummer 75 uit de Land van Kuik Top 100.

Wat zouden ze het graag zien daar in Edinburgh? Dat het na vanmiddag nog vaker gaat regenen daar in Tinseltown, Glasgow. Want daar gaat het liedje dan over. Vanmiddag is de ontknoping van de Schotse Premier League. En Heart of Midlothian kan kan de 41-jarige Schotse hegemonie van Celtic en Rangers beëindigen. Club uit Edinburgh staat mede door een pokermiljonair en een Nederlander op de rand van de sensationele titel. Maar Hearts moet wel de finale bij Celtic overleven. Voetbalsprookje van Hearts kent veel bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld dat de club in 2013 nog bijna failliet werd verklaard. En niet op de rand van de titelstraat. Vanmiddag is die ontknoping. En de club kan na 66 jaar weer eens landskampioen worden van Schotland. Dan moet het dus of gelijk spelen of winnen bij de concurrent Celtic. Hearts staat momenteel bovenaan met 80 punten. Celtic heeft 79 punten. Vanmiddag om 14:30 Nederlandse tijd. Engelse tijd 14:30. Dan begint die clash op Celtic Park. Dat zou wat zijn, zeg. Als een club die na 66 jaar geen prijzen meer heeft gewonnen, eindelijk weer eens kampioen kan worden. En dus na 40 jaar weer eens een andere club dan Celtic of Hearts. Laten we het stiekem een beetje meehopen. Tenminste, ik volg het al een tijdje, deze competitie. En het is spectaculair. Ook afgelopen woensdag wat er weer gebeurde. In de 98e minuut kreeg Celtic nog een strafschop. Wonnen ze die wedstrijd. En daardoor is deze wedstrijd zo spannend vanmiddag in Schotland. En ook een klein beetje voor alle fans die niet voor Celtic of the Rangers zijn. En dat zijn er toch nogal wat in de wereld.

verzoekjes mogen altijd aangevraagd worden. Als je dit wil. Doe je dan via 0485-381-777. Lady Gaga hoorde je in The Shadow of a Man. Maakt het 7 minuten voor 11. Zometeen na de klok van 11 uur hoor je Dave Vloed met zijn weekendkick. Wat mij betreft, een fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Universiteit Leiden geeft twee eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. Drie jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen twee bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik zeg een hele goede zaterdag. Tijd voor hitjes op de radio. Eens meteen Samantha Fox. Maar eerst Averjack, Ed Wilson en The Spark.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Omroep Land van Kuik.
11: Dat zeg ik. Goedemorgen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick.
13: In de auto heb ik hem altijd opstaan en thuis ook.
2: Omroep Land van Kuik.
11: Ja, toch muzikaal vuurwerk op de radio. Averjack.
14: A little bit of Misfit Band. A little bit of JoJo Dancer. A

0: Wat is het lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door.

Ja, toch een leuke uuropener van het eerste uurtje van de Weekend Kick. Leuke muziek van toch wel een ping-up girl, Samantha Fox. Hè? Daar praten we eigenlijk over. En ze had in 1986 haar eerste zomerknaller in de top 40 met Toss Me. Verder heeft ze ook nog wat leuke platen verder uitgebracht in de jaren 80.

0: Ja, laat de boel en zet de Radio Keert aan op Omroep Land van Kuik. En dat deden we al met Samantha Fox. En daarvoor natuurlijk een muzikaal vuurwerk van Afjack en de Sparks. In samenwerking met die leuke zangeres Spie Wilson hebben ze toch een hele grote hit gehad in 2013.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, welkom weer een nieuwe Weekend Kick op de radio. Maar eerst even Daan bedanken voor de weekendwekker. Het was weer gezellig tussen 9 en 11. En ik ga toch een klein beetje verder waar Daan gebleven is met heel wat leuke platen. Ik moet zeggen, de muziekredactie heeft goed hun best gedaan. Ik heb ze allemaal in de lijst gezet. Zometeen namelijk muziek van de Tweede Quiz. Ook nog Louise Capaldi ga ik ook nog voor je draaien. Verder heb ik ook nog muziek bij me van de Sister Slash, Ace of Base. En natuurlijk ook nog de nieuwe plaat van Miss Wantjal ga ik ook nog voor je draaien. Maar jouw favoriete plaat is welkom. En dat gaat heel makkelijk vandaag via onze C-app. Je hebt even nog 0485 38 1777. Of je gaat gewoon naar www.omroeplfc.nl. En dan vind je namelijk een WhatsApp-button. Daar kun je ook gebruik van maken. Komt dat binnen op mijn scherm. En kan ik die plaatsen meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, tot 1 uur hits en classic op de radio.
1: Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
0: Ook deze, de dames van de Duurde Quiz en de Runner.

0: Ja, wat heeft die man toch een lekkere stem om naar te luisteren, hè? Lewis Capaldi en Stay Love. Toch een beetje de opvolger van Sucker 5 en ook nog van Forgot Me. Dat zijn toch wel leuke platen van de man. En daarvoor natuurlijk weer de dames van de Lugis. Die R&B damesgroep die toch wel in de jaren 70 en de jaren 80 een aantal elke grote hits scoort. En vooral Dirty Old Man, die disco hit, was toch wel een van de grootste platen van de dames. Hey, weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. Er is namelijk toch wel wat te doen, namelijk er staat één file en die is toch wel 2 kilometer. En die staat namelijk op de A29 Bergsom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Niemandsdorp staat 6 minuten vertraging over 2 kilometer. Ik zou zeggen, probeer een andere te pakken om toch op je bestemming te komen. Ja, ondertussen kun je lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik met de weekendhitjes. Zometeen muziek van Miss Montjal. Ze is de studio ingedoken en heeft een nieuwe plaat. Ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 90 met Ace of Base en Lucky Love.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: Omroep Land van Kuik.
0: Jij bleek zeker terugkomen. Iedere zaterdag ga ik voor jou leuke platen draaien. En zometeen Ace of Base uit Zweden. Met deze van Sister Slash en Runaway. En dat allemaal op de zaterdag van Omroep Land van Kuik. Blijf lekker luisteren. Tot 1 uur. De Weekend Kick.

Ja, ze horen toch een van de twee beste bands ter wereld. Ace of Base en Lucky Love. Ja, ABBA staat nu natuurlijk op nummer 1. Dat is de grootste band. Misschien dat ik zometeen nog een plaat van ABBA ga draaien. En daarvoor natuurlijk lekker die disco-knijter van de bovenste plank. De Sister Slash en Runaway.

0: Ja, dat knap je zeker van op. Toen ik hier binnenkwam, heb ik eerst het koffiezetapparaat lekker aangeleerd en een paar bakjes koffie al gedronken. En dat is best wel lekker op de zaterdagmorgen. Hey, zometeen heb ik nog leuke muziek voor je klaarstaan van onder andere ABBA. Ga ik voor draaien. Ook muziek van Pink komt ook nog voorbij. En straks heb ik ook nog het weekend weerbericht voor je klaarstaan. Momenteel is het zondag en ongeveer 11 graden buiten.
1: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
2: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
1: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, maar je kunt wel krijgen de nieuwe plaat van Miss Montiel. Ik ga hem speciaal voor je draaien. Wanneer je lekker luistert naar Omroep Land van Kuik. Hier is ze dan met Schuilen. Ik ben benieuwd wat deze plaat gaat doen in de hitparade, hoor. Hij klinkt best wel lekker, hoor.

0: Ja, nieuwe muziek op de radio van Miss Montiel en Schuilen. Hij klinkt best wel lekker. Ik ben erg benieuwd wat deze plaat gaat doen in de hitparades. Ja, ik maak je zeker blij met de weekendhitjes op de zaterdagochtend. En dat allemaal op jouw favoriete radiostation. Ja, zometeen ga ik leuke muziek draaien van onder andere ABBA. En ook nog de Four Tops en Pink komen allemaal voorbij. Maar eerst gaan we toch even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het zonnig buiten en ongeveer 11 graden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht kun je ook wel zeggen. Vanmiddag trekken er buien over de provincie. Lokaal kan een klap onweer mogelijk zijn. En tussendoor af en toe de zon. Bij een matige wind, die er een beetje uit het westen tot zuidwesten komt, wordt het vanmiddag rond de 13 à 15 graden. Ja, vanavond is overwegend droog en nog een tijdje zonnig dat wel. Vannacht raakt het bewolkt. De minimumtemperaturen komen rond de 6 graden uit. Ja, morgen staat de dag bewolkt en valt af en toe toch wel een beetje regen. In de middag zijn er toch buien met af en toe de zon. Met ongeveer 14 à 16 graden wordt het toch wel ietsje warmer. Dan vanmiddag natuurlijk. In de nieuwe week stijgt de temperatuur. En er wordt ongeveer 20 graden gemeld. Dus best wel lekker weer komt eraan. Misschien krijgen we toch een beetje de zomer terug. Het zal wel fijn zijn als het nog een beetje weer rond de 25 à 30 graden gaat worden. Hey, zometeen ga ik ook nog even kijken of ik nog een lekkere foute plaat kan gaan draaien. Heb je een idee? Laat het gewoon even weten via onze studio-app. En dan kan ik hem zometeen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, dit is de weekendkick op de radio.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, terug even in de tijd. Met deze lekkere klassieker van ABBA.

Ja, wat maakte deze dame de tijd zo leuk muziek? Ik had het natuurlijk over Pink. En daar begonnen Not Dance Again. En daarvoor natuurlijk muziek uit de oude doos. Lekker die plaat van ABBA. I do, I do, I do. Ja, we draaien ze gewoon allemaal op de zaterdagmorgen.

0: Ja, gewoon lekker blijven luisteren. Iedere zaterdag van 11 tot 1 na de weekendkick met de weekendhits. We draaien gewoon allemaal de classics, maar ook de hitjes.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Ja, zometeen ga ik hem draaien. De nieuwe plaat van Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst even terug naar de Four Tops. Een van de lekkerste platen van de mannen, moet ik zeggen. Hij blijft lekker. En dat speciaal op de zaterdagochtend.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen, verboden om mee te fluiten en ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

Ja, dit is best wel lekker, de nieuwe plaat van Martin Garrix en Sauerke met Ed Sheeran. Repeat it. Ik ben benieuwd wat deze plaat gaat doen in de parades. En daarvoor natuurlijk muziek van de Four Tops. Ja, die draaien ook allemaal op de zaterdag. Hey, we gaan er zo meteen even uit voor het nieuws en de reclame van 12 uur. En daarna ben ik lekker terug met deel 2. Dan gaan we lekker de lunch in, de lunch van de zaterdag. Laat even weten als je lekker lunchplaat weet. Laat het gewoon even weten via onze stuur-app. App even naar 0485 38 17 77. Of ga even naar www.omelvc.nl.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website. Omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse Voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega-expo. Business in momentum.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
4: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
12: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Dave Vloed. Ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Met zometeen muziek van Nicole. Lekker die disco knijter. Maar eerst Rihanna en Take a Boy op de radio.
9: Omroep Land van

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan als een hier gebeurt iets bijzonders.

Ja, toch lekker. Deze uuropener van het tweede uurtje van de Weekend Kick. Nicole MC Cloud. En Don't You Want Me Love. Een plaat die toch al best wel goed gedaan heeft in de hele Nederland. En natuurlijk ook in het buitenland. En nummer 1 hit is het niet geweest. Maar het is toch wel lekker om lekker te draaien op de radio.

0: Ja, laat de boel op de zaterdagmiddag en zet de radio keert aan. Tot 1 uur nog de weekendhitjes in de Weekendkick.
1: Dit is de Weekendkick.
0: En we begonnen natuurlijk met die zangeres die toch wel heel veel platen heeft uitgebracht. Rihanna en Take Our Boy. Hey, welkom terug bij deel 2 van deze leuke weekendshow, de Weekendkick. Met heel wat leuke weekendhitjes nog op de radio. Zometeen nieuwe muziek van Teddy Swims. Mr. Know It All ga ik voor je draaien. Verder heb ik ook nog muziek bij me van Tina Turner. Ook nog Sam Smith. Ook nog muziek van Charlie E. En ook nog Tony Braxton ga ik ook nog voor je draaien. En jouw favoriete plaat is altijd welkom. En dat gaat heel makkelijk via onze G-app. Of je pakt even je smartphone en hebt even nog 0485 38 1777. Of je gaat gewoon heel makkelijk naar www.omroepelvc.nl. Vind je wat zo, button? Komt dat binnen op mijn scherm en kan ik die plaats zo meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, tot 1 uur hits en classic op de radio. Zometeen Ted Swims, maar eerst Lonnie Gordon.
1: Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
0: I'm gonna get you. Lekker, hè? Toch goed beginnen van het tweede uurtje, hè? En tot 1 uur, de Weekend Kick. Heel

0: Ja, de zaterdagmiddag. Met Teddy Swims op het radiostel. En Mr. Know It All. Toch een lekkere plaat die toch wel best wel goed in de hitparade doet. Verder staat hij ook nog met David Guetta. Toen zijn Eye. Ook nog in de top 40 met Gone. En hij is eigenlijk een beetje begonnen met Lost Control. Dat was zijn eerste plaat. Door TikTok is hij toch wel een beetje bekend geraakt. Teddy Swims. En daarvoor natuurlijk weer leuke muziek van Lonnie Gordon. En Lonnie Gordon is natuurlijk een Amerikaanse zangeres die vooral in de jaren 90 hitjes scoort in de top 40. En weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. En het is best wel rustig, moet ik zeggen. Er staat maar één file en de lengte is 2 kilometer. En die staat namelijk op de A29, Bergzoom, richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Nieuwensdorp. 6 minuten vertraging over 2 kilometer. Dus ik zal zeggen, pak een andere route. Dus het is lekker rustig op de Nederlandse wegen. En zometeen heb ik nog leuke muziek voor je klaarstaan. Zometeen namelijk Sam Smith, Charlie E. En ook nog Tony Baxinger. Allemaal voor je draaien. Maar eerst voor je op de radio. Tina Turner.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op.
2: Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar. Voorkeuzetoetsen.
1: En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep Land van Kaak.
3: Raak je radio niet aan.
1: Maar laat hem staan.
3: Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, laat me lekker aanstaan. Tot 1 uur de Weekend Kick met D-Vloed. En ik ga hem voor je draaien. Tina Turner, Better the Good to Me. En dat allemaal op de zaterdagmiddag van Omroep Land van Kaak.

so hard to beat.

0: pakje koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens dan van ons?
0: Ja, een bakje koffie of een kopje thee of misschien wel een kopje soep gaat er altijd in tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. Hey, fijn dat je luistert naar Omroep Land van Kuik. Met zometeen nog heel wat leuke platen. Zometeen ook nog het weekend weerbericht. Momenteel is het zondag met wolking en ongeveer 13 graden in de regio.
2: Met de muziek van de Weekend Kick kun je meedansen.

0: van Kuik.
1: Nee, dat laatste zou ik ook niet doen, meezingen. Alleen als je heel erg goed kan zingen. Ik doe het stiekem, maar als ik de microfoon dicht heb, zing ik lekker mee. Ook met deze plaat van Shayla E.

0: Ja, toch een beetje de ontdekking van prins, hè? Shayla E. op de radio. Toch lekker. De dame heeft er toch wel een aantal grote hits gehad in de jaren 80.
1: Hij maakt je vrolijk. Ja, hij maakt je blij.
0: Jij mag je zeker blij met heel wat leuke weekendhitjes op het radio te cel. En zometeen een nieuwe plaat van Carol Harris en ook nog Tony Braxton onderweg. Maar eerst gaan we toch even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het 13 graden, zonnig met af en toe wat bewolking.
2: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Het gaat hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht kun je ook wel zeggen. Ja, vanmiddag trekken er wat buien over de provincie. Lokaal kan ook een klap onweer mogelijk zijn. En tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een matige wind, die toch een beetje uit het westen tot zuid.

0: westen komt, wordt het vanmiddag circa 13 à 15 graden. Ja, vanavond is het overwegend droog. En nog een tijdje zondag dat wel. Vandaag raakt het toch wel bewolkt. De middeltemperatuur komt uit tot een graad of 6. Ik ga even kijken naar morgen. Morgen start bewolkt en valt af en toe wat regen. In de middag zijn er toch wel flinke buien. Af en toe ook nog wat zon. Met 14 à 16 graden is het iets warmer dan vanmiddag. In de nieuwe week stijgt de temperatuur rond de 20 graden. Dus de zomer komt toch een klein beetje terug. Maar voor mij mag het snel wat warmer gaan worden. Hij is zometeen nog op de radio. De nieuwe plaat van Kerouac gaat voordraaien. Ook nog muziek van Tony Braxton. En ook nog Poenu Thijs en Billy Ocean. Ga ik ook nog allemaal voor je draaien.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Ja, de Weekend Kick. Met nieuwe muziek van Carouse en Jay-Z en Circle 5. Ik ben benieuwd of dit de zomerknijter van 2026 gaat worden. Ik vind hem best wel lekker klinken. En daarvoor natuurlijk muziek van Tony Braxton. Ja, die platen draaien ook lekker uit de jaren 90. Ja, de hitjes laat ik zeker overspoelen. We gaan ze allemaal voor je draaien, de hits, maar ook de classics.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Roland van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Ja, zo meteen nog muziek van Beyoncé, ook nog Poemel Thijs en ook nog Madonna voor jou onderweg. Maar eerst deze van Billy Ocean.

Ja, toch lekker deze plaat van Pomeli Thijs en Atlas. En daarvoor natuurlijk Billy Ocean. Ja, het is aan het einde gekomen van deze leuke weekendshow. De weekend kijk maar niet terug. Volgende week ben ik er gewoon weer tussen 11 en 1. En dan ga ik lekker de weekendhitjes voor je draaien. Zometeen heel plezier met de overprogrammering van Omroep Land van Kuik. Vanavond tussen 6 en 7 zijn ze weer Peter en Martijn met de Avondclub. En ik zeg fijn weekend. Doe het rustig aan en tot volgende week. Doei.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

cha-cha.

0: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Top Op en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja.
13: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
16: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Ecosystemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verbergt een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S. moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan.

0: Zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd met het huidige logo, na 95 jaar. De club fuseert met SCOL en gaat verder als VV Kuik. Voorzitter Robert Vedeveld benadrukt de gezamenlijke toekomst en het behoud van de clubgeschiedenis. Activiteiten ter gelegenheid van deze mijlpaal zijn gepland. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
2: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
3: De avondclub.
2: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. De hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
1: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
11: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
12: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de leven.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, alleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: Studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Er zijn in het land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Vandaag brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekte is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Oh ja.
1: Je mama.
0: Yes, beste luisteraars, welkom terug op de zaterdagavond hier bij Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Chris, dit is Van Alles Wat. Een uurtje lang de beste, vetste, dikste en meest vuile muziekplaten die je even door elkaar heen hoort. Ik heb de diepste krochten van het internet afgezocht. Ik heb steekpenningen hier en daar betaald gekregen. Ik heb kratjes bier gekregen van, hey, wil je mijn plaatje draaien? Ik krijg een kratje bier voor. Heb ik allemaal geregeld voor jullie en die heb ik allemaal in een mooie playlist gezet. En willen jullie trouwens ook een plaatje aanvragen, dan kan dat ook natuurlijk, hè, want misschien heb je wel een mooi nummer die je even wil horen. En dat kan natuurlijk ook hier in de uitzending. Bij Van Alles Wat, ja, leuk dat je luistert. Dit is de zaterdagavond. We gaan lekker een beetje opwarmen. Zet die subwoofer nog een tandje hoger. En zeg ook meteen tegen de buren dat hij wat harder gaat. Want dan komt hij misschien ook even luisteren. Ja, we gaan beginnen met een plaatje van... Een remix van Disclosure van de plaat van Fateless Insomnia. Dit is de 2025 remix.

Yes, track van Dimension Savior heet deze. Nou, je hoort hem hierbij van alles wat. En dit is een nieuw plaatje van Arden Jones samen met Nike It. En heet Looking for Someone. Of Looking for Something. Zoals iets anders.

Geweld hier op de radio. Ja. Ja, is een aanvraag van Tom hier bij Van Alles Wat. Flamethrower van Circadian. En ik heb nog een aanvraag binnengekregen. En dat is van een andere bekende. En die wil graag laten horen van Cascade. Die heet Meet Again, aanvraagder, ons kel.

klank hierbij van alles wat. Dit is natuurlijk een plaat van UGL. Aquila heet deze plaat. Er is ook ooit een keer een hele dikke drum and bass versie van gemaakt door Cameron Crook, geloof ik. Daar kennen misschien de meeste mensen wel van. Ja, je luistert naar van alles wat. Het is bijna 7:30. Dit is de zaterdagavond van Omroep Lam van Kuik. En er is nog tijd voor aanvragen, mocht je nog eentje hebben. Dan droppen we die gewoon in de uitzending. Yes, dit is een plaat van Flume. The Difference is a High Contrast Remix. Yes.

blijft een lekkere plaat, deze All Night van Lammer. Moet je zeggen, Lammer. Ja, dit is van alles wat. En vanavond is ook weer de finale van het Songfestival, geloof ik. Dat is ook elk jaar weer een heel dingetje. Dit jaar doet Nederland natuurlijk niet mee, omdat ja, voor allerlei gedoe in Israël, daar weet ik verder ook niet zoveel van. Toch altijd weer een heel evenement, een hele happening. En ik moet altijd denken aan, aan deze plaat van een, denk ik wel 10 of 15 jaar terug of zo. Dat is namelijk de plaat van de Epic Sax Guy.

Ja, dat was echt helemaal aan het begin een beetje van de meme-tijdperk, geloof ik. Ik weet nog wel dat overal op internet toen filmpjes voorbij kwamen met die gast, waar hij dan door het beeld heen kwam met zijn epic sax. Ja, dat was dus het Songfestival. Ik volg het niet. Misschien komt er wel een leuk nummer uit. Ik zou het niet weten, jongens. Ik heb helemaal geen kennis van muziek, hè, dus dat scheelt ook al. Het is inmiddels al maar 7:55. Dit is van alles wat. En we hebben even een classic van Natsky. Namelijk The Whistle Song. Hey!

lekkere groovy techno hierbij van alles wat. De nieuwste plaat van High Low, Rhythm of Life. Ook al bekend als Oliver Heldens. Bijna kwart voor acht. Ik heb nog meer nieuwe muziek voor jullie, namelijk de nieuwste plaat van Sigma. En die heeft hij gemaakt samen met Professor Green en Dutch and Craft. Niet Need You Now. Je hoort hem voor het eerst hierbij van alles wat.

Yes, Nietzsje, nou, de nieuwste plaat van Sigma. Samen met Dustin Craft en Professor Green hier bij Van Alles Wat. En ik zat straks even muziek uit te zoeken. En daar kwam ik een plaatje tegen, die heet namelijk Vecna. En daar gaat het natuurlijk over Stranger Things. Stranger Things. En die televisieserie is natuurlijk afgelopen. Een tijdje terug kwam het laatste seizoen uit. En ik zag nou dat dat Tweakers, Koen en Harddriver als de Elite... Je hebt een plaat uitgebracht en die heet Vecna. En die zal ik hier even een stukje draaien voor jullie.

Kelderplaats.

Yes, vaak nou van de Elite, oftewel Koen, de Tweekers en Hard Driver. Je hoort hem hierbij van alles wat. Ik denk dat deze op de festivals komend jaar, komende zomer, wel een aantal keer gedraaid gaan worden. Even een lekkere kelderplaat tussendoor, hè. Ja, dit is een plaatje van Ketama en Fred Again.

ongeorganiseerde chaos op de radio. Kees van Riet. Van alles wat.

Yes, Tekala van Juicy en Matt Rush, MC, hierbij van Alles Wat. En we gaan beginnen met de laatste plaat van vanavond. Het zit er wel op, hè? De tijd die vliegt voorbij. En dit is de nieuwste van Maddox, Coming Home, niet deze. I don't wanna

0: Back at the news van Maddox en Caroline Roxy. Coming home, it is part. Ja, en ik ga er zo even hier een strikje omheen gooien. Ik ga zo weer richting huis toe. Bedankt voor de aanvraagjes en het duister natuurlijk. Straks vanaf de klok van 9 uur live setjes hier op de zender. Bij Omplan van Kuikentuur, dus blijf luisteren. En tot de volgende keer. Yo!
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen 3 Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van Elst Containers, Bux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be sending from this location.
0: Voor een vette mix.
5: Die horen we binnen voor een hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: Alright, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
5: Alright.
0: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekend boost.
6: You're listening to Lush DJs. Find and like us on Facebook. Follow us on Instagram.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man, van Noord-Afrikaanse afkomst, is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today. Met DJ RC.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Bux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte